mensen die ken ik die proberen die willen ook per se wat maken. Omdat hij house, dat doet iedereen, dat wil ik ook. Maar er komt geen rijt uit. Here we go again.